Sjoen, ik kom hier maar te gelen wat te weren je mij, ik zin me. Als je wat te thagat, onuch, ankara de thagat, onweer, halkara wacht, boentje thagat, zeker. Salam, kaderleden leegler. TRT, Turkije en Zetraad, buiten Turkmenlin nek, oeverlschen, novata, kathana, waslejars. Oeverlschen met 16 meter, onjede mongedu, otter klager, zeerlijklerden. Gees kotolkunnan, gunnefierden, de katung de huderlejars. Kunnen vier den verliezen goeie verlichtende aschavat wacht willen thagat jede denie dat dat jenny, China ganten arkele truksaat uchaden, onvermoed doxie toxan iglaklardan, verticaal polarisatiedan gaitadan dingleb bilersingiz. Gaderle dingleijler goeie verlichtende bugun kathanen nedasharyurt xabarlar neşeylihim, Türk dünyasının medeni mirası ve Türk dünyasının tanımal şahsiyetler atli, heptelik tapqırlayın yepleşiklerimizi dingleb bilersingiz. Qo'yverilishing bugungi sanini tayyorlanib alib borgan Nur Jamal Seidova texnik ishkarmiz Jihan Aktepe.